0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.

Jan. Zet even weer je in het buiklees stoppen. We kennen morgen knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar ze zullen ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer te hebben. Dit is maar, we hebben het toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der St-

0: voor mij een kals, maar voor mijn vriend een eimer water en een teller met hooi.
1: Als een meisje met een kals en een water, dat zit klaar. En hooi, we zijn nog geen vegetariër. Dat pijn kan de lief kopen gaan onder de friends.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.